0: Goeienacht. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzend naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Goedemorgen. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws. Je luistert naar

0: Goedemorgen. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: In Beekbergen in de buurt van Apeldoorn is een kinderkamp ontruimd. Bijna 200 kinderen zijn daar vannacht weggehaald. Komt door een grote brand in de buurt. Vuur woedt bij een zorgcentrum voor jongeren en is overgeslagen naar het bos waar dat kinderkamp is. In dat zorgcentrum is 1 persoon gewond geraakt. Dan naar Brazilië. Op de grens met Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk met een boot. Het gaat om een man. Ging mis toen hij met een paar anderen langs een waterval aan het varen was. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. In Japan is het dodental na de zware aardbeving opnieuw opgelopen. Van 13 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. De aardbeving was gisteren in het zuiden van het land, had een kracht van 7,1. Er is onder meer schade aan gebouwen en wegen. En ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. Gisteravond heeft hij de profronde van Surhuis Cerveen gewonnen. Klonk zo bij RTV Noord.
1: Daar gaat hij komen, Surhuis Cerveen, laat je horen. Richard Carapaz!
0: De week na de Tour de France worden er volgens traditie nog allerlei kleine wedstrijden gereden. Ook in ons land dus. Maandagavond was Carapaz ook al de snelste bij zijn ronde in Boxmeer. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon en het wordt warm vandaag. 28 tot 35 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,99.

0: Wat geldt of wie ze niet eens zelf te kraken?
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
2: Mindshift. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel.

0: Goedemorgen, een emotionele avond in Amsterdam. Daar is gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Duizenden mensen kwamen samen bij het homo-monument in het centrum van Amsterdam. Er was een minuut stilte, er zijn bloemen gelegd en er waren toespraken. Onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
1: Look at how far we've come. Our love is much stronger than hate. We stand together. We stay hopeful and we will never be silent.
0: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. Deze man zegt dat hij zich niet laat intimideren.
2: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand en dan laten we ons niet door weerhouden.
0: De dader van de aanslag in Berlijn werd doodgeschoten. Je kan weer over de A17 bij Moerdijk. De weg ging gisteren dicht. Er was namelijk een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens. Een van de chauffeurs kwam om het leven. Omdat er veel schade was, bleef de weg uren dicht. En het hitteplan, dat is weer terug van weg geweest. Het hitteplan van het KNMI is weer van kracht. Het is voor de derde keer dit jaar omdat het erg warm kan worden vandaag. Het geldt daarom in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is vooral bedoeld om een beetje extra op ouderen te kunnen letten. Ja, en dan nog een reddingsactie die de brandweer in Den Haag niet snel zal vergeten. Geen brand dit keer, ook geen kat uit de boom, nee. Ze werden opgeroepen om een kunstgebit uit een prullenbak te halen. De neptanden zijn van een man, ze waren per ongeluk weggegooid in een ondergrondse container. Was even een zoektocht, maar de tanden zijn weer terecht. Ze zijn even schoongemaakt en de eigenaar kan weer lachen. Ja, en het weer dan nog van Weerplaza. In het noordwesten valt het nog mee, graad 28. Maar in het zuidoosten kan het 35 graden worden. Verder schijnt vandaag overal de zon.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
5: De tent Stijt, Arendsgenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic support, licht en geluid.

0: Trust Me, Mate.
1: Daniel, maak je wakker.
2: Goedemorgen, wat leuk dat je luistert.
0: Q-Music Limburg meldt zich deze mooie woensdag... die zich gaat ontpoppen als een warme woensdag. Ik zie het lokaal 37.
1: Daniel Smulders.
0: 37 kan het worden. 29 juli 2026, schrijf op, 37 graden. Zo, dat is van later. Hey, zorg dat je jezelf goed beschermt tegen de hitte. Vergeet ook niet voldoende te drinken. Zoek af en toe de schaduw op. Komen we samen de dag wel door in Heerlen op dit moment. Daar wordt altijd ook geluisterd naar Q-Music Limburg op heel veel plekken. Dat weet ik toevallig. Goedemorgen daar.
3: Goedemorgen.
0: 21 graden al. Benieuwd van vandaag wat je doornemen. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Nou, dat is wel een bijzonder verhaal over Venetië, die Italiaanse stad. Die heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald. Met een speciale toegangsprijs voor dagjesmensen. Want het werd een gekkenhuis in de stad een paar jaar geleden. Ach, iedereen in Venetië, een dolleboel. Mensen kon over de koppen lopen. Het was gewoon niet meer leuk. Dus de dag Venetië, we gaan gewoon entree vragen. Nou, ze hebben 5 miljoen opgehaald. En nu gaan ze de prijzen verhogen. Want ja, mensen blijven maar komen. De prijs is nu 10 euro, 5 euro als je op tijd boekt. Maar hij zegt, ja, misschien moeten we wel naar 550 euro of zo. Het is de eerste stad ter wereld, hè, die dat doet. Venetië hoopt zo dat bezoekers vaker op rustigere dagen komen. Want de hele dag moet je meer betalen dan de ander. Vorig jaar waren er 185 miljoen toeristen in Italië. Dat is 4 keer zoveel als het aantal inwoners in het land. Ja, maar Italië is ook een mooie plek. Zo leuk dat ik er zelf ook naartoe ga. Ja, nog even. Hoe lang nog? Even kijken. 4,5 week. Gelijk Italië, heerlijk. En Sicilië ben ik ook heel benieuwd naar, nooit geweest. En de Etna. Ik hoop dat ik terug kan komen, want dat barst de hele tijd uit. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Zo direct, Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere herhaalde branden zorgen voor onrust in Vaals. En de brandweer van Venlo in actie voor 2 brandincidenten. Meer zometeen in de Q-update. En natuurlijk heel veel muziek. Bij het heerlijke weer hoort Bob Marley, vind ik altijd. Could You Be Love komt eraan, naar Cameron Whitcomb.

0: Oranje, Code Rood. Code Pop zou ook een goeie zijn. Iedereen tegelijkertijd Bob Marley moet horen, want...
1: Bob is top, Daniel.
0: Bob is top. Was perfect erbij het weer, hè? Goedemorgen, dus 7:15 geweest. Q-Music Limburg is de plek waar je naar luistert. En hier is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De brandweer is de afgelopen week 2 keer uitgerukt. In de nacht voor buitenbranden aan de Parklaan in Vaals. Bij de incidenten vonden kort na elkaar plaats. En de politie onderzoekt de situatie om de oorzaak van deze branden te achterhalen. En de brandweer van Venlo kreeg gistermiddag een dubbele melding. Ze moesten meteen uitrukken voor 2 branden. In Blerik brak er brand uit in de aanbouw van een woning, terwijl in de wijk Genooi een auto in vlammen opging. Situaties waren snel onder controle. En de Roerdalen moet nog even wachten op de invoering van dialectborden. De gemeente heeft besloten om voorlopig geen plaatsnaamborden met Limburgse dorpsnamen te plaatsen. Ze wachten eerst op nieuwe regels voordat ze een definitief besluit nemen. Tot die tijd blijven de huidige borden staan. En tot zover de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? En we hebben heerlijke liedjes die perfect passen bij dit weer, want... Even de zomerrits erbij pakken van de afgelopen jaren. Heb ik hier nog wel even eentje waarvan je zegt... Die staat even in het lijstje op bovenaan. Calvin Harris. Maximum. Samen met Clementine Douglas Blessing.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, een emotionele avond in Amsterdam. Daar is gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Duizenden mensen kwamen samen bij het homo-monument in het centrum van Amsterdam. Er was een minuut stilte, er zijn bloemen gelegd en er waren toespraken. Onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
6: Look at how far we've come. Our love is much stronger than hate. We stand together, we stay hopeful and we will never be silent.
5: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. Deze man zegt dat hij zich niet laat intimideren.
7: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand. En dan laten we ons niet door weerhouden.
5: De dader van de aanslag in Berlijn werd doodgeschoten. Je kan weer over de A17 bij Moerdijk. De weg ging gisteren dicht. Er was namelijk een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens. Een van de chauffeurs kwam om het leven. Omdat er veel schade was, bleef de weg uren dicht. En het hitteplan, dat is weer terug van weg geweest. Het hitteplan van het KNMI is weer van kracht. Het is voor de derde keer dit jaar omdat het erg warm kan worden vandaag. Het geldt daarom in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is vooral bedoeld om een beetje extra op ouderen te kunnen letten. Ja, en dan nog een reddingsactie die de brandweer in Den Haag niet snel zal vergeten. Geen brand dit keer, ook geen kat uit de boom, nee. Ze werden opgeroepen om een kunstgebit uit een prullenbak te halen. De neptanden zijn van een man. Ze waren per ongeluk weggegooid in een ondergrondse container. Was even een zoektocht, maar de tanden zijn weer terecht. Ze zijn even schoongemaakt en de eigenaar kan weer lachen. Ja, en het weer nog van Weerplaza. In het noordwesten valt het nog mee, graad 28. Maar in het zuidoosten kan het 35 graden worden. Verder schijnt vandaag overal de zon.
8: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel Wilders.

0: Meteoren, Hanna mee.
1: Daniel, maak je wakker.
0: En wat wil je van mij? Goedemorgen, het is dit moment. 8:08. Q-Music Limburg meldt zich op een warme woensdag.
1: Daniel Smulders.
0: 29 juli. Vandaag kunnen we een temperatuur in de provincie verwachten tot wel 37 graden. En de zon schijnt. Voor de rest eigenlijk geen enkele mededeling. Dus lekker warm. Goedemorgen, Weert.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hoi. 20 graden is het daar op dit moment. En de dag ziet eruit ook daar dat het prachtig gaat worden. Even kijken, wat hebben we nog te melden voor wat betreft het nieuws? Oh ja, even mededelen. Mededelen. Voor de fans van de familie Bauer. Ja, Real Life Soaps blijven maar doorgaan. Nieuwe seizoen van de Bauers. Een nieuwe fase. Heeft een officiële startdatum vanaf 28 augustus te zien. Frans, Mariska en hun gezin. Sinds de vorige reeks is ook al veel gebeurd, hè. Want zoon Christian staat steeds vaker zelf op het podium als zanger. En Frans en Mariska voor het eerst opa en oma geworden. Frans die reist ondertussen het hele land door. Blijft daarnaast, zoals de kijkers van hem gewend zijn, de strijd met de kilo's aangaan. Weer standaard ingrediënt voor een real-life soap. Ja. Goedkope televisie. En iedereen kijkt het ook. Dus als we even ophouden met kijken, dan krijgen we misschien weer wat kwaliteit. Ja, het is een persoonlijk dingetje. Ik vind het echt heel raar om te gaan kijken hoe andere mensen leven. Ja, ik bedoel, heb je zelf niet interessant genoeg dan? Nou, dat. Behalve BNB voor liefde, dat vind ik dan weer een verhaal apart. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere auto brandt volledig uit in Beegde. Een traumahelikopter ingezet na aanrijding met een gewond kind. Meer zo in de Q-update.

0: Safri Neo, play it alive.
1: Come check this.
0: Cat's Eye. Zegt je dat wat?
2: Ja, ja, ja!
0: Hoor ik heel veel fans al roepen. We hebben een nieuwe track, heet Animal, is de alarmschrijf. Komt er zo meteen aan. Op Q Music Limburg. Waar je nieuws hoort uit je eigen provincie. Gisteravond is een auto volledig uitgebrand aan de Kanaalweg in Beegde. De bestuurder wist het voertuig op tijd te verlaten en bleef ongedeerd. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een ernstige aanrijding op de Middenpeelweg in Amerika is een kind gewond geraakt. Bij het ongeval werd een traumahelikopter met een arts opgeroepen om snel hulp te bieden. De situatie zorgt voor extra bezorgdheid, want die plek staat bekend als een onveilige verkeerslocatie. En het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Roermond voor de fatale schietpartij in Bochels, waarbij een 39-jarige man uit Kerkrade om het leven kwam. Volgens justitie loste de verdachte het dodelijke schot tijdens een conflict rond een motorclub. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover de Q-update.
3: De Q-music. Alarmschijf.
0: Rustig hoor.

0: voor het WhatsApp-nummer voor je positieve bijdrage. 0633-345-345.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland, of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
8: Goedemorgen, de grote brand in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is onder controle. Er was daar brand in een zorgcentrum voor jongeren. Het vuur is overgeslagen naar een bos waar een kinderkamp is. Bijna 200 kinderen zijn daar weggehaald. In het zorgcentrum is één persoon gewond geraakt en ook is er veel schade aan het pand. Dan in Amsterdam, daar hebben duizenden mensen gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn. Er was een herdenking in het centrum. Ook deze man die RTL sprak was erbij en laat zich niet intimideren, zegt hij.
9: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand. En daar laten we ons niet door weerhouden.
8: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. De dader is doodgeschoten. Wielrennen dan. Ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz. De winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. Gisteravond heeft hij de profronde van Schuurhuisterveen gewonnen.
10: Daar gaat hij komen, Schuurhuisterveen, laat je horen. Richard Carapaz.
8: De week na de Tour de France worden er volgens traditie nog allerlei kleine wedstrijden gereden. Ook in ons land dus. Maandagavond was Carapaz ook al de snelste bij zijn ronde in Boxmeer. Ja, en als we een biertje drinken, dan is die steeds vaker alcoholvrij, blijkt uit nieuwe cijfers van Nederlandse brouwers. Al jaren wordt alcoholvrij bier populairder en vorig jaar werden er opnieuw meer 0.0'tjes verkocht. Ondertussen heeft bier met alcohol het zwaar, vooral het klassieke pilsje. Volgens de brouwers komt dat omdat er sinds 2 jaar meer belasting op alcohol zit. Ook is alcoholvrij bier beter geworden en vinden we het normaler. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon en het wordt warm vandaag. 28 tot 35 graden.
11: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Afrojack, Never Forget You.
1: Daniel,
0: ja.
1: Maak je wakker.
2: Goedemorgen, goedemorgen. 29 juli 2026. De dag die de geschiedenis in gaat als...
0: Heet.
2: Oh, het weer heet. 35 graden minimaal. Hierna kan het 37 graden worden.
1: Daniel Smulders.
2: Yes, dat hoor je goed. Zon, zon, zon, geen wolken. Temperatuur op dit moment in het prachtige, mooie Geleen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Temperatuur is op dit moment 21 graden. Maar maak je geen zorgen, ook daar gaat het opwarmen. Het Nationaal Hitteplan is actief, hè, vanaf vandaag. Het Nationaal Hitteplan. Het RIVM activeert het om vanwege de verwachte aanhoudende hitte... roept zorgverleners en mantelzorgers op extra aandacht te hebben... voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het is de derde keer dit jaar dat de hitteplan van kracht verkracht wordt. Zo vaak gebeurt dat niet. En als je je afvraagt, hoe wordt het eigenlijk de komende dagen? Nou, ik ga toch wel een beetje... Ik kan even een klein beetje met je meelezen. Morgen 35 graden, 30 graden wordt het ook vrijdag nog. Gaan er wel wat buitjes vallen en op de langere termijn wordt het ook een stukje warmer. Zondag kan het opnieuw tropisch warm worden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Maar goed, dan zijn we dan weer aan de andere kant van de week, van het weekend. En zoals mooi gezegd wordt altijd, wie dan leeft, die dan zorgt. Wie het dan nog heeft overleefd, die dan zorgt. Ja, precies. Zometeen Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt? De auto brandt volledig uit in Beegden. Traumahelikopter ingezet na aanrijding met kind. En Roerdalen uitgesteld. Geen dialectborden volgens nog. Meer zo in de Q-update.

0: Miles en zijn American Girls. Q-Music Limburg. Leuk dat je luistert. Je krijgt Macklemore, Ryan Lewis zometeen, Thrift Shop. En dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-Update. Gisteravond is een auto volledig uitgebrand aan de Kanaalweg in Beegde. De bestuurder die wist het voertuig op tijd te verlaten bleef ongedeerd. Brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En bij een ernstige aanrijding op de Middenpeelweg in Amerika is een kind gewond geraakt. Bij het ongeval werd een traumahelikopter met een 8-ster plaatsen opgeroepen om snel de hulp te kunnen bieden. De situatie zorgde voor extra bezorgdheid, want deze plek staat bekend als een onveilige verkeerslocatie. En Roerdalen moet nog even wachten op de invoering van dialectborden. De gemeente die heeft besloten om voorlopig geen plaatsnaamborden met Limburgse dorpsnamen te plaatsen. Ze wachten eerst eigenlijk op nieuwe regels voordat ze een definitief besluit nemen. Tot die tijd blijven de huidige borden staan. En tot zover de Q-Update. 10 minuten van Limburg. Is het weer tijd voor positieve bijdrage voor vandaag? Dan maar op de WhatsApp en je bent misschien zo meteen wel op de radio. Het nummer is 0633-345-345. Ik zeg dat vaker. In deze periode, het is
1: de vakantieminuutversie.
0: En dat betekent dat er waarschijnlijk wat minder mensen zullen luisteren dan wel bericht sturen. Dus de kans dat je op de radio komt als je bericht stuurt is erg groot. 0633-345-345. De minuut van Limburg komt eraan na Macklemore, Ryan Lewis.
2: What?

0: vandaag. Het is heute precies 7:45 op deze woensdagversie. Je weet hoe de minuut van Limburg werkt? Heel simpel. Je stuurt een WhatsApp-bericht 0633-345-345. Spreek het in, typ het in. Nou, hou het kort, hou het positief en let's go. En je komt op de radio. Dat is zeg maar de simpele uitvoering.
1: Een hele goede geile morgen. Q-Music, laat je horen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, de Anti-Kaasclub hier. Helaas nog geen poetsvrouw, dan wel interieurverzorgster, ook hoe je het wil noemen. Bij interesse sturen WhatsApp 0644683378. Gaat tussen de regio Beek en Borren 1 keer per week. Ik denk dat deze categorie van interieurverzorgsters, verzorgers, dan wel zorgsters, vragen via de radio niet gaat werken. Ik roet er nu al 2 weken en ik denk dat we er maar eens mee om moeten houden. Ja, toch? Misschien moet ik even bellen met diegene. Dat was het. Goedemorgen, Daniel. Gisteren tot middernacht aan het zwembad gewerkt, compleet groen uitgeslagen. Huh? Wat heb je gedaan dan? Dus vandaag rustig aan. Goed aan John en zijn cappuccino. En wat hebben we hier? Goedemorgen.
2: Het de protocol, gas erop, goed neus, lekker het zonnetje, lekker het zwembadje, lekker.
0: Daniel, we luisteren altijd, we laten jou niet in de steek. Ah, oh, vind ik lief. Dank je. Groeten vanuit het zonnige Roermond. Martijn is zondagjarig, Olaf, doe jij maar rustig aan vandaag. Dat zegt hij tegen zichzelf, dat is echt heel gek. Eens even kijken, dan hebben we Gijs nog, oh die hadden we al gehad toch? Hallo Gijs.
3: Wat rook je liever, hagefriet?
0: Wat zegt hij?
3: Wat rook je liever, hagefriet?
0: Sorry, ik versta het niet. Goedemorgen Q. Marion, maak er een leuk scheurdag van met je busje. Oh, degene van de interieurverzorger die kan niet bellen. Alleen bellen via WhatsApp krijg ik door. Ja, nou, dat kan ik dus niet. Ik kan alleen maar bellen via een normale telefoonlijn. Dus nou, helaas, dat gaat niet door. Broodje zalm ligt klaar, hoor ik net. De zon stond vanochtend al vroeg te branden. We houden het vandaag lekker rustig in de schaduw, zegt Saskia. En mijn kinderen hebben het zwembad al voor het ontbijt opgeëist. Haha, kijk, dat zijn pas slimme kinderen. Heel goed gedaan. Een flinke wandeling gepland, Daniel. Maar die schuif ik door naar vanavond. Eerst de hitte maar eens uitzitten, zegt Jolande. En de koelkast ligt vol met watermeloen, koude drankjes en de vriezer met ijsjes. We zijn voorbereid op nog zo'n dag. Groeten van Sven. Nou, maak er een mooie dag van. Morgen is er weer een minuut van Limburg. 7:15.

Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: van nu.nl.
1: Goedemorgen, de grote brand in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is onder controle. Er was daar brand in een zorgcentrum voor jongeren. Het vuur is overgeslagen naar een bos waar een kinderkamp is. Bijna 200 kinderen zijn daar weggehaald. In het zorgcentrum is één persoon gewond geraakt en ook is er veel schade aan het pand. Dan in Amsterdam, daar hebben duizenden mensen gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn. Er was een herdenking in het centrum. Ook deze man die RTL sprak was erbij. Laat zich niet intimideren, zegt hij.
2: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand. En daar laten we ons niet door weerhouden.
1: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. De dader is doodgeschoten. Wielrennen dan. Ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. Gisteravond heeft hij de profronde van Scheurhuizerveen gewonnen.
3: Daar gaat hij komen, Scheurhuizerveen, laat je horen, Richard Carapaz!
1: De week na de Tour de France worden er volgens traditie nog allerlei kleine wedstrijden gereden, ook in ons land dus. Maandagavond was Carapaz ook al de snelste bij zijn ronde in Boxmeer. Ja, en als we een biertje drinken, dan is die steeds vaker alcoholvrij, blijkt uit nieuwe cijfers van Nederlandse brouwers. Al jaren wordt alcoholvrij bier populairder en vorig jaar werden er opnieuw meer 0.0'tjes verkocht. Ondertussen heeft bier met alcohol het zwaar, vooral het klassieke pilsje. Volgens de brouwers komt dat omdat er sinds 2 jaar meer belasting op alcohol zit. Ook is alcoholvrij bier beter geworden en vinden we het normaler. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon en het wordt warm vandaag. 28 tot 35 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen.

0: laatste hoor je.
1: Daniel. Yes. Maak je wakker.
0: Een hele goede morgen. 8:50 bijna. Het is vandaag 29 juli. Het wordt een warme dag. De temperatuur kan oplopen tot lokaal 37 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, dus zorg ervoor dat je jezelf goed beschermt tegen de hitte. Vergeet er niet voldoende te drinken. Zoek af en toe de schaduw op. En komen we samen de dag wel door, denk ik. Geleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Q-Music. Hallo, hallo. Oh, inmiddels ook al opgelopen tot 24 graden, alsof het niks is. Nieuws over Eminem. Hoe is het eigenlijk met rapper Eminem? Ik heb er lang niks meer van gehoord. Hij heeft, wat is het, 2 jaar geleden nog een liedje gemaakt. Waren we allemaal heel enthousiast. Nou, dat is ook in de vergetelheid geraakt. Ja, toch? Maar goed, binnenkort veilt hij meer dan 100 paar sneakers. En dat is niet omdat hij geen geld heeft, hij doet het voor een goed doel. Opbrengst gaat naar zijn Marshall Mathers Foundation, die kwetsbare jongeren in Detroit en omgeving helpt. Dus een geweldige kans voor fans om een paar unieke sneakers te bemachtigen. En tegelijkertijd ook een steentje bij te dragen aan het welzijn van deze jongeren. De veiling die gaat plaatsvinden dus. Dan heb je dus schoenen die Eminem ooit heeft gedragen. Ja, dat weet ik trouwens niet of ze gedragen zijn. Zou kunnen. Nou ja, honderden. Ik kan me niet voorstellen dat je iedere dag andere sneakers aantrekt. Of, als je, of is dat wel zo als je rapper bent en zoveel geld hebt? Doe je dat wel? Ik weet het echt niet. Ik ken iemand die... Nou, ik ken helemaal niet iemand, maar ik ken dat verhaal. Ik ken iemand die had zoveel geld en die had nooit zin om... die vond er maar niks om boxershorts te wassen en sokken en zo. Dus ik trok iedere dag gewoon een nieuw aan. En die oude die gooide die gewoon weg. Als je heel veel geld hebt, zijn dat van die dingen dat je denkt, ja, I don't fucking care. Vandaag nationaal hitteplan van kracht. Het RIVM activeert het plan vanwege de verwachte aanhoudende hitte. En roept op zorgverleners en mantelzorgers extra aandacht voor kwetsbare groepen. Zoals ouderen en jongere kinderen. Het is de derde keer alweer dit jaar dat het hitteplan van kracht wordt. Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Autobrand volledig uit in Beegden. 13 jaar cel geëist voor dodelijke schietpartij in Bocholt onder andere. Dat zo in de Q. Hey, en over rappers gesproken. Ja, dat valt niet veel met de veilen van Coolio, want deze is er niet meer. De grote hit Gangsta's Paradise. The Q Music.

0: als je hem verkeerd aankijkt. Een klein lief hartje heeft die grote beer van een vent die onder de tatoeage zit. Mr. Know-it-all was dat Q Music Limburg met het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. De rechtbank in Roermond behandelt vandaag de strafzaak tegen een 59-jarige vrouw uit Blerik. Justitie verdenkt haar ervan in april haar 14-jarige dochter te hebben doodgestoken in hun woning. Ook de vader geldt nog als verdacht in dit onderzoek. Openbaar ministerie vermoedt dat de moeder de dodelijke steken toebracht. De vrouw moet zich vandaag verantwoorden. Gisteravond is een auto volledig uitgebrand aan een kanaalweg in Beegde. De bestuurder wist het voertuig op tijd te verlaten en bleef ongedeerd. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Roermond voor de fatale schietpartij in Bocholt, waarbij een 39-jarige man uit Kerkrade om het leven kwam. Volgens justitie loste de verdachte dodelijke schot tijdens een conflict rond een motorclub. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover de Q-update. Leuk dat je luistert. We hebben Olivia Dean, Man I Need, en Spik Splinter nieuwe muziek.
1: Dit is Q-music.
2: Daddy Swims.
0: Kijk, daar heb je hem al.
1: En dit is Q-music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Maar je moet even je oren spitsen voor een samenwerking die niemand zag aankomen. Ik er niet, tenminste.
3: U2 met een nieuwe track. In samenwerking met onze eigen Hollandse Martin Garrix.

Q-Music Limburg, leuk dat je luistert. Straks een fout uur om 10 uur. Zometeen, het vind ik even leuk om weer eens terug te horen. Deze Nelly Furtado. Samen met Timbaland, Say It Right. Komt eraan. En ook hoor je nieuwe muziek, Ruben.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Q-Music Limburg. Nieuws.
4: Goedemorgen, let op als je vandaag gaat zwemmen met het warme weer. In steeds meer plassen en meren is dat niet veilig, blijkt uit onderzoek van het ANP. Komt omdat er bijvoorbeeld blauwe alg in het water zit, daar kan je ziek van worden. Bij meer dan 100 plassen en meren wordt gewaarschuwd. Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de grote brand in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn. Brand brak gisteravond uit in een zorgcentrum. Het vuur sloeg over naar een bos. Een kinderkamp daar moest worden ontruimd. De veiligheidsregio vertelt daar meer over bij de NOS.
5: Deze kinderen zijn in Buslo opgevangen. Het Rode Kruis heeft onder andere bedden geleverd, zodat de kinderen ook op een fatsoenlijk bed konden slapen.
4: In het zorgcentrum zelf, waar de brand was, is één persoon gewond geraakt. In Amerika moet een jongen van 16 de rest van zijn leven de gevangenis in. De jongen is veroordeeld nadat hij 2 jaar geleden op een middelbare school 4 mensen doodschoot. 2 leerlingen en 2 docenten kwamen om. Ook de vader van de jongen is veroordeeld. Hij had zijn zoon het wapen gegeven. Het zou een kerstcadeau zijn geweest. En er wordt volgend jaar voor het eerst meer elektrische dan benzine- en dieselauto's verkocht. Dat denken experts. Komt er dat steeds meer mensen een elektrische auto kunnen betalen? Ook speelt mee dat werkgevers veel belasting moeten gaan betalen om auto's op brandstof te leasen. En dan het weer van Weerplaza. De heetste dag van de week. Veel zon en 28 graden in het noorden, 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het minder warm.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel...

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengbijt.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de

0: beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Welkom.
5: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Creon Kozijnen.
19: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan!
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

Goedemorgen. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn mannen opgepakt op verdenking van terrorisme, meldt de NOS. Drie verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Ze werden in de nacht door zwaar bewapende arrestatieteams uit woningen gehaald en geblinddoekt afgevoerd. Volgens het OM waren de arrestaties onderdeel van een lopend onderzoek naar terrorisme. Schiphol is op zoek naar bijna 4000 nieuwe medewerkers. Dat meldt de Telegraaf. Er zijn personeelstekorten op de luchthaven en werknemers lopen daardoor op hun tandvlees. Er worden onder meer beveiligers, bagagepersoneel en schoonmakers gezocht. Het dodental na de zware aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 13. Er wordt nog altijd met mannenmacht naar slachtoffers gezocht. De premier spreekt van een race tegen de klok om mensen onder het puin vandaan te halen. De schade is enorm. Veel inwoners zitten zonder stroom. En een belangrijke dag voor de Brabantse carnavalsclub, de Kapotte Kachels. Vandaag is de uitspraak van de rechter over dit carnavalsnummer. Amen.

0: Dikke Pants. Een parodie op ABBA's Take a Chance on Me. De platenmaatschappij van ABBA vond het niet zo leuk en haalde het nummer van Spotify. De uitspraak of dit nou mag of niet is belangrijk voor de hele muziekindustrie. Want het laat zien waar de grens ligt tussen een grap en jatwerk. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
2: Q Music is proud.

Music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
24: Goedemorgen. De grote natuurbranden ten westen van Madrid zijn afgelopen nacht niet groter geworden. De Spaanse binnenlandminister hoopt dat de brandweer de natuurbranden in Spanje vandaag onder controle krijgt. Nederlandse brandweermensen hebben geholpen met blussen en dat konden de Spanjaarden wel gebruiken, hoor je bij RTL.
25: Ze zijn al lang bezig met de natuurbranden, ze zijn best moe. Ze zetten ook zeker door, maar hulp is denk ik wel welkom geweest.
24: Duizenden geëvacueerde bewoners kunnen alweer terug naar huis. Ook in het Franse Bordeaux zijn de branden afgelopen nacht niet groter geworden. De komende 24 uur zijn cruciaal vanwege de hoge temperaturen. Lokaal kan het 42 graden worden in Frankrijk. In een groot terrorismeonderzoek zijn afgelopen nacht 3 mannen opgepakt. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar werden ze door zwaar bewapende arrestatieteams uit woningen gehaald, meldt de NOS. 3 verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van worden verdacht, wil justitie nog niet kwijt. In Noord-Brabant en Limburg komt een proef waarbij op laadplekken voor elektrische auto's ook brandstofauto's mogen parkeren. Met de proef onderzoekt energiebedrijf Vattenfall of laadpalen zo sneller geplaatst kunnen worden. Nu moet de gemeente nog apart beslissen of een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's gereserveerd wordt. De aanleiding is een tekort aan parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. En voor wie niet goed tegen de hitte kan, heeft een Japans bedrijf een oplossing bedacht. Een mensenkoelkast. In deze cabine kun je je lichaam in een paar minuten laten afkoelen. Het is vooral bedoeld voor mensen die in de brandende zon werken, zoals in de bouw of bij evenementen. Binnen 5 tot 10 minuten is de lichaamstemperatuur gedaald en kan je er weer tegenaan. Goedkoop is het niet. De mensenkoelkast kost omgerekend een kleine €9.000. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
26: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
27: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
28: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
15: It's funny because it's true.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Alles voor

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we af alweer?
4: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket.

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
11: laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
13: Goedemiddag. De brand van afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen is mogelijk aangestoken, meldt de politie. Er is een minderjarige bewoner aangehouden. Eén bewoner raakte zwaar gewond bij de brand. 185 kinderen die op jeugdkamp waren in de buurt werden ergens anders ondergebracht. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Er zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging, is niet duidelijk. Er is nog geen verdachte aangehouden. De KNVB maakt zich zorgen over de plannen van de FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen. Wereldvoetbalbond FIFA wil een dochteronderneming oprichten en 20% van de aandelen verkopen aan investeerders. De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan van de FIFA afgewezen. En ook andere bonden halen uit tegen de commercialisering van het voetbal. Carnavalsgroep De Kapotte Kachels heeft de rechtszaak verloren over het nummer Dikke Pens. Nummer dat wel heel dik knipoogt naar Take a Chance on Me van ABBA is volgens de rechter terecht offline gehaald door de platenmaatschappij van ABBA. Volgens de rechter is de herkenbare melodie van de ABBA-hit een wezenlijk onderdeel van het nummer Dikke Pens en hebben De Kapotte Kachels er een commercieel belang bij. Ze mogen het nog wel live uitvoeren. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
12: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken.

0: Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
3: Goedemiddag. In een huis in Rijnsburg, Zuid-Holland, zijn 4 gewonden gevallen na een ongeluk met een gevaarlijke stof. Volgens Omroep West zijn er verschillende stoffen bij elkaar gekomen waarbij chloorgas is ontstaan. Hoe de 4 gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een jeugdzorgcentrum in het Gelderse Beekbergen afgelopen nacht. De brand is mogelijk aangestoken. Door de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het pand is door het vuur ingestort. Een kinderkamp in de buurt moest worden ontruimd. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Dat moet bezoekers beschermen tegen een aanslag zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pride-gangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. En dan voetbal, een opvallende schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als dat het slachtoffer moet herstellen. En dat is best lang, want die speler brak zijn scheenbeen. Speciale rechter voor sportzaken bepaalde deze straf, omdat de eerdere schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor de overtreding. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het iets minder heet.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze Appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. €6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: Raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Goedemiddag. Op steeds meer zwemlocaties is de waterkwaliteit te slecht. Meer dan 100 officiële zwemplekken zitten er ziekmakende dingen in het water, zoals blauwalg, waar je diarree van kunt krijgen bijvoorbeeld. En als balen als je net een duik wilde nemen, zoals deze vrouw bij de NOS.
1: We hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was en toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwalg. Ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden.
0: Het kan te maken hebben met dat het al langer warm is. Dat is een feestje voor bacteriën. Het is nog onduidelijk hoe er chloorgas kon ontstaan in een woning in Rijnsburg, Zuid-Holland. Daardoor zijn 4 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep West is het onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. De situatie in de omgeving is inmiddels wel weer veilig. In België zijn meerdere kinderen onwel geworden na een spelletje waarbij ze zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. 2 kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het spelletje Pis Quiz is minder onschuldig dan het lijkt. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En de kapotte kachels gaan niet in hoger beroep na de verloren rechtszaak over het nummer Dikke Pens. De rechter oordeelde dat de platenmaatschappij van ABBA de parodie op de hit Take a Chance on Me terecht offline heeft gehaald. De carnavalsgroep vindt de uitspraak uitermate teleurstellend, maar ze zijn geen rancuneuze verliezers. Ze vonden de muziek van ABBA altijd al vet, zeggen ze, net als ieder persoon met oren. Dat vinden wij hierna ook. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen maximaal 30 graden.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Stiel heggeschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elk

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Een makkelijk retour.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Q-Music Limburg, nieuws.
6: Goedemiddag. Er is meer bekend over het ernstige ongeluk met 3 vrachtwagens gisteren op de A17 bij Moerdijk. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven. Nu is bekend dat het gaat om een man van 19 uit Gorinchem. 2 andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met hun gaat is niet bekend, ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen afgelopen nacht. Het gaat om een minderjarige bewoner die is aangehouden. Door de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het pand is door het vuur ingestort. Dan naar Rotterdam. Daar is bij het Centraal Station iemand opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het gaat om een man van 26 uit Ridderkerk. Of hij heeft geschoten wordt nog onderzocht. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller nu op 6 miljoen. De nieuwe eurobiljetten zijn onderverdeeld in 2 thema's. Europese cultuur en rivieren en vogels. Aan het eind van het jaar wordt er een knoop doorgehakt. In de jaren daarna komen de briefjes op de markt. Stemmen kan bijvoorbeeld via de website van de Nederlandse bank. En dan nog het weer van Weerplaza. Zomers warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Morgenochtend start zonnig. Later is in het zuidoosten kans op een onweersbui. En het wordt dan max 30 graden.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q-music.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: De laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.

0: en je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: CeraVe-sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
9: Goedemiddag. De Pride Walk in Horen is verplaatst. Normaal is die altijd tijdens de kermis in de stad volgende maand. Maar tijdens vorige edities voelden deelnemers zich er onveilig. Zo werden ze uitgescholden en werden er voorwerpen naar ze gegooid. De Pride Walk in Horen is daarom verzet naar oktober. Er is meer bekend over het ernstige ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk gisteren. Het dodelijke slachtoffer blijkt een 19-jarige man uit Gorinchem te zijn. Hij bestuurde een van de vrachtauto's. 2 andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Onduidelijk is nog hoe het met hen gaat en hoe het ongeluk kon gebeuren. Het onderhoudsbedrijf van KLM staat onder verscherpt toezicht. Het zou namelijk kleine schades aan vliegtuigen niet goed afhandelen, dat zegt de inspectie. Een woordvoerder benadrukt dat de vliegveiligheid nooit in gevaar is geweest. Het gaat bijvoorbeeld om kleine deukjes en verfschade. En dan Formule 1. Door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks nog wel door kunnen gaan. Eerder werd al de Grand Prix van Bahrein verplaatst naar Maleisië. En nu is bekend dat in september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Dan nog het weer van Weerplaza. Zomers warm, 28 tot 35 graden. Morgenochtend start zonnig. Later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan max 30 graden.
10: De tent stijgt. Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Boza Event Secure. Stels Hondenhoeven. New Energy Systems. Lederhozenland. Amstel Bier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Zo makkelijk retour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: It's play.
8: Playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
16: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
17: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot

0: Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo, jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
12: Goedemiddag. De verdachte van het dodelijke ongeluk met scholieren in Zeeland is al vaker de fout ingegaan. Vorige maand kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven nadat een auto op hoge snelheid uit de bocht vloog. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder al vaker mensen in gevaar gebracht met zijn rijgedrag. Op de dag van het ongeluk werd hij al 3 keer geflitst. Ook werkte zijn stuurbekrachtiging niet, maar die waarschuwing negeerde hij. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Dat blijkt uit cijfers van de NS. Het ging vooral mis door het weer. Vorige maand was er overlast door de hitte. En in januari waren er spoorproblemen door het winterweer. Verder waren er ook nog grote problemen door de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden vielen daardoor meer dan een week lang uit. Amerika heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. President Trump zegt het land hard te gaan raken. Dat doen ze als vergelding voor een verijdelde aanval van Iran. Die viel vanmorgen Amerikaanse troepen in Jordanië aan. Meerdere ballistische raketten werden onderschept. En de barbecue blijft populair in ons land. 60% van de dertigers ziet dat zelfs als een stukje ontspanning. Vooral in Flevoland zijn er veel barbecue-fanaten. Bijna de helft steekt hem in de zomer minstens 2 keer per maand aan. Vooral de mannen staan dan achter de grill. 80% van de Nederlanders vindt de barbecue een echte mannentaak. Vrouwen houden zich meer bezig met het halen van de boodschappen en het snijden van de ingrediënten. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zomerse dag vandaag bij maximaal 35 graden. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en het wordt dan een graad of 27.
13: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: De tent Stijt, Arendsgenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic support, licht en geluid.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de
3: top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
1: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
11: Chris?
10: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Door

0: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
2: the craving. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: Goedenavond. De man die vorige maand in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen reed wel vaker roekeloos. Op de dag van het ongeluk reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet werkte en werd hij 3 keer geflitst. De week ervoor gebeurde dat zelfs op 17 verschillende plekken. En op de telefoon van de verdachte werden filmpjes gevonden waarin hij zichzelf en zijn snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. De 14-jarige Noor uit Limburg, die in april werd doodgestoken, werd teruggevonden op het bed van haar moeder. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank. De moeder heeft vlak na de dood van Noor al bekend dat zij haar om het leven heeft gebracht. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurde is nog onduidelijk. Het meisje was met tape vastgebonden, maar het is nog een vraag door wie dat is gedaan. De vader van Noor is ook nog een verdachte, maar wel op vrije voeten. Sommige Nederlandse boeren hebben het erg zwaar door de droogte van de laatste tijd, maar toch zien we dat nog niet terug in de supermarkt. Daar hebben ze nog genoeg uien, wortels en aardappels. En als het nodig is, kan dat ook nog uit het buitenland gehaald worden. Maar dat kan dan wel voor hogere prijzen gaan zorgen. En het is eindelijk bevestigd. Madonna komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft de artiest zelf bevestigd via Instagram. Maar of ze ook gaat zingen, is nog niet duidelijk. Madonna's bezoek aan de Pride hing al even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op social media plaatste. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, later kans op een bui bij een graad of 27.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Verzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora Autoverzekering.
3: Even bollen, iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directly.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
21: Ja, laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
23: Non-

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
1: Goedenavond. De man die vorige maand in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is verlengd omdat de rechtbank risico op herhaling ziet. De man reed namelijk wel vaker roekeloos, dat vertelt de persrechter bij de NOS.
2: De verdenking is dat hij die dag al eerder is geflitst voor snelheidsovertredingen. En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Ook reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. De 14-jarige Noor uit Limburg, die in april werd doodgestoken, werd teruggevonden op het bed van haar moeder. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank. De moeder heeft vlak na de dood van Noor al bekend dat zij haar om het leven heeft gebracht. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurde is nog onduidelijk. Het meisje was met tape vastgebonden, maar het is niet bekend wie dat gedaan heeft. De vader van Noor is ook nog een verdachte, maar wel op vrije voeten. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Het ging mis tijdens het bestrijden van een natuurbrand. De mannen zaten in een brandweerwagen die ingesloten raakte door het vuur. De brand op Kreta is moeilijk te bestrijden omdat het hard waait en de wind ook steeds van richting verandert. En het is eindelijk bevestigd, Madonna komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft de artiest zelf bevestigd via Instagram. Of ze ook gaat zingen is nog niet duidelijk. Madonna's bezoek aan de Pride hing al even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op social media plaatste. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig en later kans op een bui en dan een graad of 27.
0: Je luistert naar Q.

0: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
1: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
2: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Non-stop hits. Q-music.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient.

0: Goedenavond. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefde daar het slachtoffer van zijn geworden. Er is iets meer bekend over een van de 3 tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België. En hij zou aanhanger zijn van IS, dat melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Sommige Nederlandse boeren hebben het erg zwaar door de droogte van de laatste tijd. Maar toch zien we dat nog niet terug in de supermarkt. Daar hebben ze nog genoeg uien, wortels en aardappels. En als het nodig is, kan het ook nog uit het buitenland gehaald worden. Maar dat kan dan wel voor hogere prijzen gaan zorgen. En op het laatste moment nog even lekker goedkoop een kaartje voor een festival scoren. Dat zit er in de toekomst misschien niet meer in. Want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven. En lager dan dat mag je dan niet meer gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival of Milkshake. Daar was je minimaal €70 kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht. Het koelt af tot 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en dan een graad of 27.
1: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: Nou, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Q-Music Limburg, nieuws. 9 uur.
18: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij. Dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride in Berlijn. Een vrouw kwam om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met levend speelde en dat hun geliefde daar het slachtoffer van zijn geworden. Amerika heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. President Trump zegt het land hard te gaan raken. Dat doen ze als vergelding voor een verijdelde aanval van Iran. Die viel vanmorgen Amerikaanse troepen in Jordanië aan. Meerdere ballistische raketten werden onderschept. En we vinden barbecuen nog altijd een echte mannentaak. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders vindt dat de man achter de grill hoort te staan. Vrouwen houden zich dan meer bezig met het halen van de boodschappen en het snijden van de ingrediënten. Vooral in Flevoland blijft de barbecue populair. Tijdens de zomer steekt bijna de helft hem daar zeker 2 keer per maand aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plak nacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en een graad of 27.
17: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wat

0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Welkom bij de
1: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
20: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij, dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride. 1 vrouw kwam om het leven en 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, 2 weken ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefden daar het slachtoffer van zijn geworden. Vluchtelingenwerk heeft vandaag bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op hun raam geplakt van vluchtelingenwerk, maar dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van iemand die voor de opvang van asielzoekers is. Die auto werd later teruggevonden in een rivier. En je huisdier kwijtraken is de grootste nachtmerrie van elk baasje. Bij een gezin uit Zwolle was hun kat Swabber al 6 weken spoorloos, maar nu is ze toch weer opgedoken. Alleen zit ze 1200 kilometer verderop in Noorwegen. Waarschijnlijk is ze met een caravan of een verhuiswagen meegereisd. Swabber werd ontdekt door de Noorse Hanneke. Zij controleerde de chip en kwam zo weer bij het Nederlandse gezin uit. Die weet alleen nog niet hoe ze haar terug gaan krijgen. Daarom doen ze een oproep. Ben je in Noorwegen op vakantie en wil je zwabber mee terugnemen, dan zijn ze daar hartstikke blij mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui. En het wordt dan 22 tot 34 graden.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
2: Mindshift. Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: jouw stijladviseur bij klanten. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond. In Utrecht zijn honderden mensen vanavond bij elkaar gekomen om de aanslag in Berlijn te herdenken. Bij het lokale homomonument zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma hield een speech. Zij sprak van een gruwelijke aanslag en deed een oproep tot solidariteit. Neem het op voor een ander en sta op tegen onrechtvaardigheid. Aan het begin en het eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en om oevers en kades veilig te houden. De Linge loopt van Gorkum tot aan de grens met Duitsland. Het is zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht een enorme luchtaanval gaat uitvoeren op Oekraïne. Daar waarschuwt president Zelensky voor. De Russen zouden al een paar dagen bezig zijn met de voorbereidingen van een grootschalige aanvalsgolf. En op het laatste moment nog een goedkoop kaartje voor een festival scoren. Dat zit er in de toekomst misschien niet meer in. Want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven. En lager dan dat mag je dan niet gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Het gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival Milkshake. Daar was je minimaal €70 kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. En het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui. En het wordt 22 tot 34 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Music. Je luistert naar

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
2: Goedenacht. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goeienacht. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar

0: Goeienacht. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.